0: 365 in Nuuk en Ringapoet.
1: Kijk ook, Limax jost paarnaat niet dat er wat passie me.
2: Zo heb je staan, Lima. Het is wat ik laat even. Limax jost paarnaat. Onnoekut afvindig pingen zo niet. Hoe staat ik goed? Sisa met tong aan het en massa
3: programma.
2: Sisa is een kissie met zo'n zacht toch? Heb ook een tijd op je kort, je moet akkelie in het
3: kastje.
2: Zo'n kastje.
4: Hij ook op je zin.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit inuunerut sivitsuru sunniusarit. I know sa kottuusa kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortangorit sukkulluuniit sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mit idiatorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit. Illit idaasortaanerut namminer aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ring op om idoniet te koos.
2: Sille finne fischak kiesa.
3: Ik kroos is zakken in de goed.
2: Sille maaien en kan een lima is zoer.
3: Aan dan een lima tjoski. Dan een maa onno aan een geloot als je ons is akko.
1: Ilmoet, lima kiosk by night. Nu dan zes akko. Dessa heb je dan ik over.
2: Wow.
1: Torno kroon gang het doof bezigaan. Ik kies in het daar. Ik ga onnaat op.
4: Ah, tailo.
3: Ah, hoe gaat het zo? Ik denk dat ik.
2: Ah, maar ik ook heb noodles.
3: Ik denk dat ik het niet.
5: Lima kioski als het. Kijk zo toleo. Kijk zo toleo.
1: Ik is een Red Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejste par, uke op mandag, at Kisvandret Festival i Nusvimme, oktober op Arbani, binger jo an ido, anger jo Lennart Sandgren i de sejste til Susartor du, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nut. Ikke ringe tømme du sådan noget. Det var sag affinning under oktober på pinga juani. Susset amelu hinder ikke man i du. Når du nok tak 14.00 lumit er sagt til kom op. I sidste susset Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. I sidste andre sin nabo. Jeg kisser en art festival med. Det kunne sige ud. Kan der altid nu nani. Du sådan noget at rende på sat du med.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Dosa kaya be. Igang mo sa kapit.
1: Di makiyos kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Ik kies voor een het festival 2026. Ik kies voor een het festival is sponsored door Atlantic Music, Nune Nuuk, Nenok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi.